0: The clock is twoi.
1: Nu hier wie in een gescheicht, die wordt gebracht bij Onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan.
2: Dat leven en een soul. Obram Janssen.